0: zijn mond beweend heeft. Zonder graf die niemand ont beweend.
1: Die niemand beweend.
0: Dood mond beweend heeft.
1: Het woord van de penselen van Orofko en Sikai.
0: De dode mond beweend heeft. De
1: ruwe haren, meters hoge grashalmen.
0: Doden, mond beweend.
1: Duizend stierven. Alle leven.
0: Mand beweend heeft.
1: Zijn op aarde 50.000 doden die niemand beweend.
0: Niemand beweend heeft.
1: De moeders
0: van doden die niemand beweend. Duizend mand beweend heeft. Niemand beweend heeft.
1: Soldaten
0: die niemand beweend heeft. Mand beweend heeft.
1: Het leeft aan het gras. Die
0: rood. Niemand mand beweend heeft.
1: Dat over de grond rolt van Angola.
0: Die niemand beweend. Dood die niemand beweend heeft.
1: De grondstoken zijn vormen het huis.
0: Niemand beweend heeft.
1: De zon die doet gaan.
0: Dood die niemand beweend.
1: De slaafarbeid.
0: Dood die niemand beweend.
1: Stenen houden.
0: Mand beweend heeft.
1: Stenen houden.
0: Niemand mand beweend.
1: De tijd is hier oud.
0: Mand beweend.
1: Waarvoor ligt er sterven?
0: Duizend vrienden mand beweend heeft. Niemand beweend heeft.
1: 50.000 doden die niemand beweend heeft. Zonder graf.
0: Mand beweend heeft.
1: 50.000 Guernica's.
0: Beweend.
1: En het woord van de penselen van Orofko en Sikeros.
0: Die niemand als de zee.
1: Uitgestrekt over de
0: aarde.
1: Alsof er regen
0: stroomt. Mand beweend.
1: Alsof de ruwe haren. Meters hoge grashalmen waren.
0: Mand beweend.
1: De 50.000 stierven. Alle levenden op aarde veroordeelden.
0: Die niemand beweend.
1: Er zijn op aarde 50.000 doden die niemand beweend heeft.
0: Doden, mand beweend.
1: Niemand.
0: Vijfde.

0: doen.
1: Het is klaar de dag.
0: Toen is niemand zijn gewicht.
1: Soldaten voetballen met de bal. Niemand onderscheidt het.
0: Niemand beweende.
1: Ik kleef aan het gras. Die rolt over de grond.
0: Om die bloedende
1: hoofd te
0: bewegen.
1: De grond rolt van de cola.
0: Zijn dood. Want beweend heeft.
1: De zon, die een gaat in het dak binnenvalt.
0: Door niemand ont
1: na zijn 12 uur slaapmoment.
0: Stenenhoop.
1: Stenen verschouw.
0: Beweend. Vijf.
1: Stenenhoop.
0: Stenen
1: verschouw.
0: De zon. Niemand ont
1: de regen.
0: Stenenhoop.
1: Stenen verschouw.
0: Doden ont beweend.
1: Voor zijn tijd is hij oud.
0: Een
1: mat in donkere nacht in de zon.
0: Mand beweend. Niemand ont beweend.
1: Een stilte zo groot als de zee.
0: Want het beweend heeft.
1: Alsof er regens van bloed vielen.
0: Vijf.
1: Iemand ruwe haren.
0: Beweend
1: heeft. Alsof de monden.
0: Die niemand beweend.
1: Alle levenden op aarde verloren zijn.
0: Dood.
1: Er zijn op aarde. Vijf.
0: Die niemand
1: beweend
0: heeft. Ter doden. Mand beweend heeft.
1: Zijn gevallen met hun kinderen.
0: Niemand te bewegen. De
1: bloeden rolde
0: bodem om te bewegen.
1: Het is klaar de dag. Stralend schijnt de zon op het stof.
0: Mand om te bewegen.
1: Soldaten voetballen met de bal die bloedend opstuit op de grond.
0: Niemand te bewegen.
1: Niemand onderscheidt in de drijf van de bal in het zand.
0: Niemand om te bewegen.
1: Het bloedende hoofd
0: is een negen. Want beweend in
1: de
0: vijf. Zijn dood. Niemand te beweend.
1: Benzine blikken. Gevestigd aan stokken
0: die
1: in de grond gestoken zijn.
0: Vormen
1: het huis.
0: Steend heeft.
1: 50.000 doden die niemand beweend heeft.
0: Niemand te beweend.
1: 50.000 doden.
0: Doen die hand beweend.
1: 1000 Guernica's
0: en het huis die niemand beweend heeft.
1: Stilte zo groot als de zee, uitgestrekt.
0: Niemand beweend heeft.
1: Alsof de ruwe haren
0: die niemand beweend.
2: The Panama Racing Club Live. Selected DJs from around the galaxy pressed for blasts in the coolest DJ joint in the hemisphere, where the meat meets the beat for Intergalactic FM. Every Thursday via CBS TV on Intergalactic FM as of 8 p.m. Central Intergalactic Time.
3: The Panama Racing Club.
4: Паттерсон запарковал машину у кинотеатра «Россия».
5: Карбович проехал Университетский проспект, повернул на Мосфильмовскую улицу и едет к Киевскому вокзалу.
6: А где Лунц?
7: Лунц выехал на Ленинградский проспект. Приближайтесь к речному вокзалу.
6: Значит, Карпович едет к нам в гости. Что ж так рано? Ведь связь назначена на 23.
8: Decompression. Decompression.
9: Doctor, patient is getting up.